0: S Radio.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: is
1: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen
1: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur kan u kijken naar Kloosterlingen. En daarbij van Averboden het morgengebed, dat is er om 9:30. Een muziekspecial Vaderdag is er om 10:50. En Sterrenwensochtend is er om 10:50. De herkenwijsjes die zijn er ook weer op deze zondag. En dan om 10:50 en 10:05. Vlaanderen Boven is er om 11:45. En Walking to New Orleans is er om 10:01. Wij Heren van Zichem is er om 14:00. En The Belle of New York, dat is een film, dat is er om 15:00. Moppen met Salim Segers is er om 16:55. En Kaals en Jackie Dafont is er om 16:45. Sterrenwensenavond is er om 17:50. En Denderland TV is er vanavond om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.258 is er om 18:55. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9.467 is er ook nog. En dat om 18:55. En Tussenlanding Stockholm is er vanavond om 19:30.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
6: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir, ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
5: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

Tussen de albums Standing on the Edge en The Doctor werd Cheap Trick gevraagd om een nummer te maken voor een aankomende film met toen nog een tweederangsacteur, Tom Cruise, in de hoofdrol. Ja, daar is hij op dit ogenblik niet mee natuurlijk. Die film was Top Gun. 7 over 8. Een hele goede morgen iedereen.

Dit liedje werd ooit opgenomen in George Kooijmans, zijn garage in Rijkenvorsel. Hij heeft ons ondertussen vorig jaar ook al verlaten. Hola, por la vida, el mundo bailando. Ach ja, de wereld is aan het dansen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

amai. Zeg mannetjes, er moet hier nog een hartig woordje over geklopt worden, hè? Ja. Hallo. Alleen vrouwen met soepadvertenties vinden het elke dag prettig als een man naar huis komt. Oei.

gelukkig vooral gemeente Chicago, niet zoals Luna. Daar straks. If he would have been faithful. Over één vrouw. Ja, en dat is soms al meer dan voldoende. Als je dan later voor de helft in uw doodkist ligt, kun je misschien zeggen wat je over vrouwen denkt. En dan vlug dat deksel erop. We gaan naar de 70s.

0: Deuren van Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

De Engelse versie van Weilin Amy Winehouse. Maar dat heeft wat te maken met het feit dat ze dezelfde manager heeft. Met Messi, ja, ze beschrijft perfect hoe het is om met een narcist om te gaan. En dit is Soul Asylum.

13 Anorexia Nervosa. Een geheimzinnige flinterdunne mini-cd. Met de 13 dikste hits van de 13 meest dunne sterren. Alle 13 Anorexia Nervosa. Met de Carpenters. It's

stem, hoe magerder het beest. Alle 13 anorexia nervosa. Ook ideaal om zelf te vermageren. Bij elke volledige luisterbeurt, 1 dag geen hap meer door je keel. Alle 13 anorexia nervosa. Een cd

Blij dat we er nog eentje bij hadden voor die Die Hard fans van het eerste uur. Een lied dat in 86 vleugels kreeg dankzij Kevin Elson. Kunt je Rock the Night voor de tweede maal opname. Ja, en ze bewezen dat ze nog andere dingen hadden. Buiten die Final Countdown. Het liedje werd trouwens ook gebruikt voor de film On the Loose. Straks Bruce Hornsby bij RBS. Maar eerst Bente in duet met Blof. Ze weten beide hoe ze dit moeten vasthouden.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 19 juni. Dit is het regionale nieuws. Bouwgroep De Winter in Merelbeke heeft tussen april 2021 en september 2023 ongeveer 1,1 miljoen euro aan voorschotten geïnd voor zonnepanelen, maar leverde nauwelijks iets. In totaal werden 193 gedupeerden benadeeld. Klanten kregen regelmatig excuses over vertragingen en na het faillissement van het bedrijf op 4 september 2023 bleven telefoons onbeantwoord. De bestuurders zijn inmiddels veroordeeld tot werkstraffen wegens het niet betalen van lonen en staan nu opnieuw terecht voor oplichting en andere misdrijven. De rechtszaak wordt pas in december behandeld. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in de keuken van Café Merino in Gentbrugge. 1 personeelslid en 2 jobstudenten die op dat moment aan het werken waren, werden wakker geschrikt door het brandalarm. Ze ontdekten dat de stoomoven in brand stond en probeerden het vuur zelf te blussen, maar moesten uiteindelijk de brandweer inschakelen. Door de brand is er aanzienlijke roetschade en zijn de elektriciteits- en gasinfrastructuur beschadigd. De eigenaressen, zussen Nele en Lieselotte Keizer, hopen binnen 2 weken weer open te kunnen, afhankelijk van de samenwerking met de verzekeraar. Het voorontwerp voor de nieuwbouw van de basisschool De Toverboon in Dendermonde is afgerond. De nieuwe campus zal multifunctioneel zijn met ruimte voor onderwijs, kinderopvang en buurtactiviteiten. De huidige school voldoet niet meer aan de eisen en de stad wil een brede school creëren met voorzieningen zoals buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Het nieuwe hoofdgebouw, ontworpen door architectenbureaus Bob McCaster en Wonderstad, zal onder andere sportfaciliteiten en vergaderzalen bevatten. De bouw start in de zomer van 2028 met de opening gepland tegen eind 2029. Gedurende de bouwperiode zal de Toverboon tijdelijk verhuizen naar glascontainers. En in Sint-Niklaas begint eind juni voor het eerst een zaterdagmarkt, een initiatief dat voortkomt uit de vraag van inwoners. Deze markt, die om 15 uur start en tot 21 uur duurt, biedt een andere ervaring dan de donderdagmarkt met speciale kramen, een topchef die kookt en een kleine kermis voor kinderen. De zaterdagmarkt start aan het station met een rommelmarkt en een brokante markt in de Stationstraat. Dit jaar worden er 3 markten georganiseerd op 27 juni, 18 juli en 22 augustus. Als de markt populair blijkt, is er de ambitie om deze vanaf 2027 maandelijks te laten terugkeren met uitzondering van de wintermaanden. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag vrijdag 19 juni. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Kun je deze tijd nog herinneren? Uw eerste lief, skateboards, BMX-fietsen. Stiekem drank stelen van uw ouders. En dan ergens wegkruipen om uw klem te zuipen. John Parr, ja, het is zijn feiten. De man was in beweging.
1: Het is altijd plezant.
0: Hier is Queen.

Summer in the City. Een ijzersterk nummer van John Sebastian. Want met Love in Spoonful heeft hij er in 1966 een wereldhit mee. Joe Cocker maakt er in 1994 ja, een soort van eigentijdse versie van. Ik ga jullie een voorbeeld geven van hoe ze de dag van vandaag muziek verkrachten. Dit zouden de Stones moeten zijn. Met Satisfaction door Fatboy Slim.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

End of Beginning van Joe. Hij is bekend geworden door zijn rol als Steve Harrington in Netflix uit de serie Stranger Things. Belangrijke vrouwen in de bende bij RBS en natuurlijk ook op een zaterdag met de zometeen Alison Moyet en het onmiskenbare warm stemgeluid. Maar eerst, deze fraaie madame heet Dina Carroll.

We hebben deze toegevoegd aan onze verzameling gebroken harten, die we tot nu toe bij elkaar hebben gesprokkeld. Alison Moyet, uit haar debuutalbum met All Cried Out. We hebben nog een kunstwerkje van Lou Gramm meegebracht. Rechtstreeks gedeporteerd uit zijn koelcel.

0: Radio.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Zeg mannetjes, wanneer komt de kuisvrouw om dat einde van de wereld weg te vegen?
1: Ah, het is goed dat je dat vraagt, hè, Baland.
0: Elke slechte situatie is een lied dat wacht om geschreven te worden. Miley Cyrus, ze had het over the end of the world. Dit zijn onze volgende twee gasten. Uit Noord-Ierland, Gary Moore. Voornamelijk beïnvloed door Eric Clapton, Jimi Hendrix en Peter Green van Fleetwood Mac. De andere heet Phil Lynott. Hij was frontman van de Ierse rockband Thin Lizzy. Out in the Fields.

Lies. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat Dorothea haar pijp aan Maarten geeft in het liedje. Aha, ja, oké. Nee. Nog even een tripje naar Noorwegen voor wij onze pijp aan Morten Harkit geven. Maar wie is nu eigenlijk die Maarten en wat heeft verdomme die pijp ermee te maken? Dat zal voor een andere keer zijn. Tot volgende week. Salut!

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
7: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir, ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
6: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
8: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Enkel en zijn compaan Wham, uiteraard met deze grote hit uit de jaren 80, Freedom. De maand juni is alweer over de helft. Wat gaat het allemaal toch vooruit? Ja, tijd vliegt snel, gebruiken wel. Dat gaan we de komende twee uur ook weer doen met de grote hits, voornamelijk uit de jaren 70, 80 en 90. Met nu een paaltje van de Police. En die heet Roxanne.
1: Rock!

mooie popsong van Crowded House. Tijd voor een vrouwenstem op de radio. Wat veel mensen niet weten, is dat de herkenbare diepe stem die je in het intro hoort, niet van een onbekende sessiemuzikant is, maar van Hans Vermeulen, die het nummer ook schreef. Een dijk van een track waarmee Anita Meijer definitief haar naam vestigde. Hier is ze met The Alternative Way.

romantiek met de grote R, Dynawork. That's what friends are for. Als je graag zou willen weten wat er allemaal in de krant stond op 20 juni, dat weet ik jou straks te vertellen. Eerst deze hier van Extreme. Het is een vergeten iets. Deze Wholehearted. Geniet ervan.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
3: Panos. Enjoy your break.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
7: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
7: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
7: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
7: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

af en toe wijken we wel eens af van de jaren 70, 80 en 90. Voor deze Let's Go maken we graag een uitzondering. Who's the girl? Zo dadelijk gaan we dus even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 20e juni.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 20 juni vandaag, op 18-jarige leeftijd, wordt Victoria de koningin van Groot-Brittannië. Ze blijft dit 63 jaar en dat vandaag in 1837. De eerste elektrische tramlijn van Utrecht wordt geopend vandaag en dat in 1906. België wordt om even voor 4 uur 's ochtends getroffen door een lichte aardbeving die vrijwel in het hele land voelbaar is en dat vandaag in 1995. En station Brussel Centraal werd getroffen door een bomaanslag. De aanval mislukte en er vielen geen gewonden en dat vandaag in 2017. Ja.

meezingers uit de jaren 70 van The Guys and Dolls. En hoewel deze band vooral herinnerd wordt om hun gigantische disco-hits uit de late jaren 70, lieten ze aan het begin van de 80's horen dat ze hun jasje moeiteloos konden vernieuwen met synthesizers en een superstrakke productie. En dan heb ik het natuurlijk over Earth, Wind & Fire, deze. And Love Goes On.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

dat is nog eens klasse, hè? Al zeggen we het zelf in alle bescheidenheid. Serge Gainsbourg was dat. Het komende uur in deel 2 is er uiteraard nog veel meer. Maar ik heb nog iets moois. Ja hoor, deze van Genesis. Hold on, my heart.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 20 juni. Dit is het regionale nieuws. In Sint-Niklaas heeft afvalophaler Smetco recentelijk 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe ophaalwagens. Het bedrijf dat elke dag 20 huisvulwagens inzet, koopt in de eerste fase 5 moderne voertuigen van lokale dealer Garage van den Keibus. Deze investering is niet alleen bedoeld om te voldoen aan de toenemende vraag door een groeiend aantal inwoners, maar ook om duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. De nieuwe wagens verbruiken minder brandstof en zijn uitgerust met ergonomische cabines en camera's voor extra veiligheid van de opgalers. Daarnaast is Smetco bezig met de digitalisering van de afvalophaling en past het zich aan de toename van ondergrondse afvalcontainers. Ook wordt er getest met een elektrische vuilniswagen die veelbelovende resultaten laat zien. Tot slot vernieuwt het bedrijf zijn logo waarmee het een modernere uitstraling wil geven. De Gentse Valerie Stoop heeft polsbandjes voor kinderen ontwikkeld die ouders waarschuwen wanneer hun kind in contact komt met water of te ver weg raakt. Dit helpt gezinnen om met een gerust hart van een dagje aan het water te genieten. Het kilobandje heeft een bereik van 90 meter en activeert een alarm bij gevaar. Valerie, zelfmoeder, wilde een extra veiligheidsmaatregel zonder toezicht te vervangen. In plaats van een app is het systeem eenvoudig en gebruiksvriendelijk, ook voor grootouders. Kido streeft naar internationale uitdagingen. Naar landen zoals Frankrijk en Spanje met leveringen die eind juli beginnen. In de Sint-Annalaan in Aalst heeft Jonas te maken gehad met vandalisme. Zijn voordeur werd al 2 keer ingetrapt en vorige week maandag was ook de deur van zijn vader gedoelwit. Jonas, die 30 jaar in de Sint-Annawijk woont, merkt op dat de buurt aan het verloederen is. Het probleem begon in april 2023 toen scholieren belletje trek deden. Na een incident met zijn voordeur klopte hij aan bij de politie en de school, maar de overlast bleef aanhouden. Tijdens een confrontatie met de jongeren werd zijn deur opnieuw ingetrapt, vermoedelijk als wraak. De onveiligheid in de buurt neemt toe met meldingen van criminaliteit en drugdealen. Jonas' moeder heeft te maken gehad met diefstallen van fietsen en recent was er een gewelddadig incident met motoragenten. Jonas heeft de burgemeester benaderd, maar wacht nog op een reactie. En de brandweer heeft donderdagmiddag snel 5 bermbranden onder controle gekregen langs de spoorlijn van Gent naar Mechelen. De eerste melding kwam rond 3 uur vanuit Dendermonde, gevolgd door meldingen uit Wichelen en Sint-Gilles-Dendermonde. Vermoedelijk zijn de branden veroorzaakt door een trein en gelukkig bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond. In Schoonaarde was de schade het grootst, maar de brandweer kon erger voorkomen door op tijd in te grijpen. Al met al een snelle en effectieve actie van de brandweer. Tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten voor deze week uit de regio. Maandag start een nieuwe week, dan brengt collega Guy u weer op de hoogte van het lokale nieuws. Fijn weekend voor de rest en graag tot volgende week vrijdag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Dat noemen ze nog eens met de deur in huis vallen in het tweede deel hier. London Beats. There's a beat going on. Wees daar maar zeker van. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag.

0: go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Ja, een beetje humor uit de jaren 80. En in 1972 werd Dreams Ten A Penny een gigantische hit op het Europese vasteland en in Australië. Maar er was één klein probleem. De band bestond helemaal niet toen het nummer werd opgenomen. De Britse songsmith John Carter had de plaat in zijn eentje ingezongen en ingespeeld. Omdat hij absoluut geen zin had om te toeren, moest de platenmaatschappij hals over kop een zanger gaan inhuren om de single op tv te playbacken.

Zeelen, synthesizers, monuments en dromen van eeuwig jeugd. Heel mooi. Deze van Elvaville en Forever Young. Ze had ook nog een groot hit met Big in Japan. Straks even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn. Eerst even naar de jaren 90.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

niemand minder dan Freddie Mercury van The Queen zong onofficieel mee op deze track. Freddie en Andrew waren goed bevriend en Mercury was zo'n grote fan van dit nummer dat hij aanbood om de achtergrondzang te versterken. Hij wilde er destijds niet eens voor vermeld worden op de hoes. Mooi, hè? Even naar Nederland met Golden Earring.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Tom van Dijk, een Vlaams acteur en regisseur is dat. Die wordt er 54 vandaag. Mark van Alst, Belgische hoogleraar in de virologie, wordt er 61. Dan ook nog Lionel Richie, een Amerikaans muzikant en popzanger, wordt er vandaag 77. En Anne Murray, bekend van die grootheid You Need Me, die wordt er vandaag 81.

kunnen grijpen naar die gouden oude hits. Er blijft iets magic. Dat was nog Pilot. Ja, en ik herinner mij van dit nummer, die kleiachtige videoclip. En het werd prompt ook een groot hit voor Jackie Wilson. En deze, Reed Petit.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in

If I had words, wel, mijn woorden zijn opgebruikt wat vandaag betreft. Morgen, nee, morgen niet, volgende week zijn we er ook weer met een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze 7 seconds van Jossen Doer en Nene Cherry. Maak er een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: vruchtwisseling, ook wel gewasrotatie genoemd, is een belangrijke techniek binnen de moestuinbouw, waarbij verschillende soorten gewassen jaarlijks van plaats wisselen. Dit principe lijkt eenvoudig, maar heeft een grote impact op de gezondheid en productiviteit van de moestuin.
1: Een van de belangrijkste voordelen van vruchtwisseling is het behoud van een vruchtbare bodem. Verschillende planten hebben namelijk een uiteenlopende behoefte aan voedingsstoffen. Sommige gewassen, zoals tomaten en kolen, verbruiken die veel, terwijl andere, zoals peulgewassen, juist stikstof aan de bodem toevoegen. Door deze planten af te wisselen, voorkom je dat de grond uitgeput raakt. Hierdoor blijft de bodemstructuur beter behouden en kunnen planten zich optimaal ontwikkelen.
0: Daarnaast speelt vruchtwisseling een belangrijke rol in het beperken van ziektes en plagen. Veel schadelijke organismen zijn specifiek gericht op bepaalde plantensoorten en kunnen in de bodem overwinteren. Wanneer dezelfde gewassen elk jaar op dezelfde plaats worden geteeld, krijgen deze ziektes en plagen vrij spel. Door gewassen te roteren, doorbreek je de levenscyclus van plagen, wat leidt tot gezondere planten en minder nood aan bestrijdingsmiddelen.
1: Toch vraagt vruchtwisseling ook een zekere planning en discipline van de tuinier. Het is noodzakelijk om de tuin op te delen in verschillende vakken en bij te houden welke gewassen je waar plant. Voor beginnende tuiniers kan dat systeem een beetje complex lijken. Bovendien is het niet altijd eenvoudig, zeker in een kleinere tuin. Dan moet je de beschikbare ruimte daar in kleinere hokjes opdelen.
0: Ondanks deze uitdagingen wegen de voordelen duidelijk op tegen de nadelen.

0: vruchtwisseling draagt niet alleen bij aan een gezondere bodem en sterkere planten, maar ook aan een duurzamere manier van tuinieren. Het vermindert de afhankelijkheid van kunstmest en pesticiden en sluit aan bij ecologische principes.
1: Nog eens kort samengevat, vruchtwisseling is een essentiële techniek voor elke moestuinier die op een duurzame en efficiënte manier wil tuinieren. Hoewel het enige organisatie vergt, zorgt het op lange termijn voor een betere oogst en een gezondere tuin. En het is dan ook sterk aan te bevelen zowel voor beginners als voor ervaren tuiniers.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
0: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
0: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
7: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 20 juni. Dit is het regionale nieuws. In Sint-Niklaas heeft afvalophaler Smetco recentelijk 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe ophaalwagens. Het bedrijf dat elke dag 20 huisvulwagens inzet, koopt in de eerste fase 5 moderne voertuigen van lokale dealer Garage van den Keibus. Deze investering is niet alleen bedoeld om te voldoen aan de toenemende vraag door een groeiend aantal inwoners, maar ook om duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. De nieuwe wagens verbruiken minder brandstof en zijn uitgerust met ergonomische cabines en camera's voor extra veiligheid van de opgalers. Daarnaast is Smetco bezig met de digitalisering van de afvalophaling en past het zich aan de toename van ondergrondse afvalcontainers. Ook wordt er getest met een elektrische vuilniswagen die veelbelovende resultaten laat zien. Tot slot vernieuwt het bedrijf zijn logo waarmee het een modernere uitstraling wil geven. De Gentse Valerie Stoop heeft polsbandjes voor kinderen ontwikkeld die ouders waarschuwen wanneer hun kind in contact komt met water of te ver weg raakt. Dit helpt gezinnen om met een gerust hart van een dagje aan het water te genieten. Het kilobandje heeft een bereik van 90 meter en activeert een alarm bij gevaar. Valerie, zelfmoeder, wilde een extra veiligheidsmaatregel zonder toezicht te vervangen. In plaats van een app is het systeem eenvoudig en gebruiksvriendelijk, ook voor grootouders. Kido streeft naar internationale uitbreiding naar landen zoals Frankrijk en Spanje met leveringen die eind juli beginnen. In de Sint-Annalaan in Aalst heeft Jonas te maken gehad met vandalisme. Zijn voordeur werd al 2 keer ingetrapt en vorige week maandag was ook de deur van zijn vader gedoelwit. Jonas, die 30 jaar in de Sint-Annawijk woont, merkt op dat de buurt aan het verloederen is. Het probleem begon in april 2023 toen scholieren belletje trek deden. Na een incident met zijn voordeur klopte hij aan bij de politie en de school, waar de overlast bleef aanhouden. Tijdens een confrontatie met de jongeren werd zijn deur opnieuw ingetrapt, vermoedelijk als wraak. De onveiligheid in de buurt neemt toe met meldingen van criminaliteit en drugdealen. Jonas' moeder heeft te maken gehad met diefstallen van fietsen en recent was er een gewelddadig incident met motoragenten. Jonas heeft de burgemeester benaderd, maar wacht nog op een reactie. En de brandweer heeft donderdagmiddag snel 5 bermbranden onder controle gekregen langs de spoorlijn van Gent naar Mechelen. De eerste melding kwam rond 3 uur vanuit Dendermonde, gevolgd door meldingen uit Wichelen en Sint-Gilles-Dendermonde. Vermoedelijk zijn de branden veroorzaakt door een trein en gelukkig bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond. In Schoonaarde was de schade het grootst, maar de brandweer kon erger voorkomen door op tijd in te grijpen. Al met al een snelle en effectieve actie van de brandweer. Tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten voor deze week uit de regio. Maandag start een nieuwe week, dan brengt collega Guy u weer op de hoogte van het lokale nieuws. Fijn weekend voor de rest en graag tot volgende week vrijdag.
5: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op

0: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
0: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bikeparts, we make you ride. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Kalender.
1: Visit Aalst organiseert op zondag 9 augustus de gegidste wandeling in de voetsporen van priester Daens. Deelnemers herbeleven het Aalst uit de tijd van Adolf Daens, die zich einde 19e eeuw inzette voor sociale en politieke hervormingen. Als boegbeeld van de Christelijke Volkspartij verdedigde hij de belangen van arbeiders, boeren en kleine middenstanders. Zijn strijd bracht hem geregeld in conflict met de Katholieke Partij, de conservatieve elite en zelfs met Leopold II. De wandeling voert langs verschillende plaatsen die een belangrijke rol speelden in zijn leven, waaronder zijn standbeeld aan de Dender, de Sint-Martinuskerk, zijn geboorteplaats en het Stedelijk Museum het Gasthuis. De rondleiding start om 14 uur en duurt tot 16 uur.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 2 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er kans op wat gedonder.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

en de zomerhitje uit 1980 van Ozzy Biza, Pata Pata. Goedemiddag en welkom in een nieuwe aflevering van Muziek Power. Twee uurtjes hits en classics op zaterdagnamiddag. Met vandaag in het eerste uur hits van onder andere Danny Fabri, Madonna. We hebben een radioklassieker van The Temptations. En er zijn ook nieuwe hits van onder andere Martin Garrix en Shakira. Dat en nog veel meer het komende uur hier bij RBS Radio.

0: beetje rustig aan hè, op zaterdagnamiddag met Tina Turner en het nummer Something Beautiful uit het album Wildest Dreams, waarmee ze in 1996 een Grammy Award wonnen. En nu uit eigen land Danny Fabri met het nummer Rocky. Origineel was dit een Amerikaanse country nummer hè, van Dickie Lee. Het werd al enkele malen gecoverd door onder andere Frank Varian, zo zit en Don Mercedes. En ook Danny Fabri deed dat in 2016.
1: RBS, het huis van de lekkerste liedjes.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Superstar van Madonna. Een hitje van 14 jaar terug al, hè? Uit 2012. Hiervoor dan hadden we de nieuwe single van Martin Garrix samen met Ed Sheeran, Repeated. En deze twee heren doen het zeer goed, hè, deze week met hun nieuwe single in de hitparade. Zometeen gaan we nog eens back to the 90s met Black Box. Maar nu eerst Michael Bublé met zijn versie van de wereldhit Save the Last Dance for Me.

0: dus Nico Haak en Boudewijn de Grote met hun verhaal over hun tante Julia uit 1973. We zijn toe aan onze radioklassieker voor het eerste uur. En daarvoor gaan we naar de 60s met The Temptations. The Way You Do, The Things You Do.
1: RBS Radioklassieker.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website Marcel.

De recente single van Shakira en Bruno Boy, Die Die. En dit is nu ook meteen het officiële nummer voor het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2026. Er staan nog enkele leuke hitjes op onze playlist voor 3 uur deze zaterdag namiddag. Straks de Antwerpse rapper Young Yellow, maar nu eerst PSI.

de Antwerpse rapper Young Yellow met Ben Er Nog, een hitje van enkele maanden terug. Hè. En daarvoor ook nog PSI met Gangnam Style uit 2012 al. We gaan richting 3 uur, het nationale nieuws komt eraan. Tot die tijd nog Patricia Pai met Now Is The Moment. Tot zometeen na 3 uur.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 3 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

En een mooie opener hè, voor het tweede uur van de Muziekkamer. Diana Ross met No One Gets the Prize. Welkom terug voor nog een uurtje hits en classics op de zaterdagnamiddag. En op onze playlist staan hits van onder andere Peggy Goo, Tony Esposito. We hebben een radioklassieker van Tony Ronalds. En we hebben ook nieuwe hits hè, van onder andere Yves Segers en de band Outliers. Dat en nog veel meer het komende uur hier bij RBS Radio.

0: En deze platen blijven het goed doen, hè, op de radio. The Sound of the 90s. De eerste single van de Amerikaanse zangeres Robin S. was meteen een schot in de rozen met deze wereldhit Show Me Love uit 1993 al. En nu de Zuid-Koreaanse DJ Peggy Goo hier bij RBS Radio met haar nummer 1 hit van 3 jaar terug. Na na na.
1: Hits and Classics.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

om elkaar op hier bij RBS Radio in de Music Power. Hè. Je hoort de Amerikaanse zangeres en rapper Lizzo met Juice, een nummer uit 2019. Hè. Hiervoor dan hadden we de nieuwe single van Yves Segers met Allemaal, zijn zomerhitje voor 2026. Hè. En zometeen gaan we nog eens back to the 90s met het lekker beest van Isabella A. Maar nu eerst Denzel.

0: zomerse temperaturen hoort ook zomerse muziek, hè? Zoals van deze Italiaan Tony Esposito uit 1984 met Kalimba de Luna. Hiervoor dan was er ook nog van eigen bodem Isabella A. met Hey Lekker Beest. En wij zijn toe aan onze radioklassieker voor dit uur. En daarvoor gaan we naar de 70s met de in Nederland geboren Tony Ronald. Hij had één dikke hit hier bij ons en dat was met dit nummer Help, Get Me Some Help.
1: RBS Radioklassieker
2: 1971.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

hits en classics. Je hoort ze allemaal hier bij RBS Radio. Hè? Dit was de nieuwe single van Outliers. If I Could Turn Back Time. Een oude hit van Cher uit 1989 in een nieuw jasje. En persoonlijk vind ik het origineel nog altijd beter, hè, als deze remix. Niettegenstaande doen ze het wel goed deze week in de Nationale Hitparade. Hè? Zometeen gaan we nog eens 25 jaar terug naar 2001 met Sarah en Van. Maar nu eerst Hugo en zijn levenskracht.

25 jaar terug was dit een dikke hit en voor Sarah and Van met Breathing Room. En hiervoor hadden we ook nog Hugo met Levenskracht. We bollen uit naar 4 uur toe hier bij RBS Radio. Het Nationale Nieuws komt eraan. Na 4 uur nog een uurtje RBS Continu. En dan vanaf 5 uur is er collega Ivan hier. Tot de 7 uur deze zaterdagnamiddag. Ik heb nog Paul McCartney en The Wings voor jullie met Mr. Vanderbilt. Wat mij betreft graag.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Er komt mogelijk weer stevig onweer op ons af. Code Oranje is opnieuw van kracht, behalve aan zee. In West-Vlaanderen heeft de gouverneur ook een B-alert uitgestuurd. Hij waarschuwt daarin voor intens onweer, hevige windstoten en grote hagelstenen. Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,5 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadiran. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
2: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
1: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalt het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
3: Revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

je wil dat je bedrijf een merk wordt, of als je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Als enige omroep met 3 zenders in de regio is RBS de ideale partner. En helemaal niet duur in vergelijking met anderen. RBS maakt no-nonsense radio en dat hoor je gewoon. Een bedrijf is ook no-nonsense. Dus hoor je bij ons, niet? Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: jij ook je vereniging of bedrijf in de kijker zetten? Laat het ons weten op redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. Tot zondag voor Helemaal Regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio.
1: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 20 juni. Dit is het regionale nieuws. In Sint-Niklaas heeft afvalophaalder Smetco recentelijk 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe ophaalwagens. Het bedrijf dat elke dag 20 huisvulwagens inzet, koopt in de eerste fase 5 moderne voertuigen van lokale dealer Garage van den Keibus. Deze investering is niet alleen bedoeld om te voldoen aan de toenemende vraag door een groeiend aantal inwoners, maar ook om duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. De nieuwe wagens verbruiken minder brandstof en zijn uitgerust met ergonomische cabines en camera's voor extra veiligheid van de opgalers. Daarnaast is Smetco bezig met de digitalisering van de afvalophaling en past het zich aan de toename van ondergrondse afvalcontainers. Ook wordt er getest met een elektrische vuilniswagen die veelbelovende resultaten laat zien. Tot slot vernieuwt het bedrijf zijn logo waarmee het een modernere uitstraling wil geven. De Gentse Valerie Stoop heeft polsbandjes voor kinderen ontwikkeld die ouders waarschuwen wanneer hun kind in contact komt met water of te ver weg raakt. Dit helpt gezinnen om met een gerust hart van een dagje aan het water te genieten. Het kilobandje heeft een bereik van 90 meter en activeert een alarm bij gevaar. Valerie, zelf moeder, wilde een extra veiligheidsmaatregel zonder toezicht te vervangen. In plaats van een app is het systeem eenvoudig en gebruiksvriendelijk, ook voor grootouders. Kido streeft naar internationale uitbreiding naar landen zoals Frankrijk en Spanje met leveringen die eind juli beginnen. In de Sint-Annalaan in Aalst heeft Jonas te maken gehad met vandalisme. Zijn voordeur werd al 2 keer ingetrapt en vorige week maandag was ook de deur van zijn vader gedoelwit. Jonas, die 30 jaar in de Sint-Annawijk woont, merkt op dat de buurt aan het verloederen is. Het probleem begon in april 2023 toen scholieren belletje trek deden. Na een incident met zijn voordeur klopte hij aan bij de politie en de school, waar de overlast bleef aanhouden. Tijdens een confrontatie met de jongeren werd zijn deur opnieuw ingetrapt, vermoedelijk als wraak. De onveiligheid in de buurt neemt toe met meldingen van criminaliteit en drugdealen. Jonas' moeder heeft te maken gehad met diefstallen van fietsen en recent was er een gewelddadig incident met motoragenten. Jonas heeft de burgemeester benaderd, maar wacht nog op een reactie. En de brandweer heeft donderdagmiddag snel 5 bermbranden onder controle gekregen langs de spoorlijn van Gent naar Mechelen. De eerste melding kwam rond 3 uur vanuit Dendermonde, gevolgd door meldingen uit Wichelen en Sint-Gilles-Dendermonde. Vermoedelijk zijn de branden veroorzaakt door een trein en gelukkig bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond. In Schoonaarde was de schade het grootst, maar de brandweer kon erger voorkomen door op tijd in te grijpen. Al met al een snelle en effectieve actie van de brandweer. Tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten voor deze week uit de regio. Maandag start een nieuwe week, dan brengt collega Guy u weer op de hoogte van het lokale nieuws. Fijn weekend voor de rest en graag tot volgende week vrijdag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
4: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Amerikaanse generatie nog wel echt zoals ze moest zijn. En niet de laatste jaren, zullen we maar zeggen. American Generation Richie Family 1979. Hier in mijn programma op deze zaterdag 20 juni. Hopelijk hebben jullie ook het voorbije onweer goed doorstaan. En is er niets beschadigd. In ieder geval, jullie oren ga ik ook niet beschadigen. Maar wel toffe muziek lanceren de komende twee uren. Met straks bijvoorbeeld de Covergirls. En deze ook van 1986. Van Clarence Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine. Iedereen een mooie goede avond.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ze dateert ook al van 2007, Natalia en Gone to Stay. Ik heb straks Evelyn Thomas en dan hebben we weer al heel hoge energie voor jullie. Maar eerst de man die normaal als naam had Paul-Alain Auguste Leclerc. En met die achternaam gaat er zeker een belletje rinkelen. Ik heb het over deze fantastische hit van 1987 van Julien Clerc en Hélène.

trouwens had ook een serieuze waarde van 4000 kilojoule. En daardoor was het dus ook wel misschien ergens een beetje logisch wanneer het uitbarstte, dat er ook heel veel energie vrij kwam. En dat was dus spijtig nog heel duidelijk. Evelyn Thomas en High Energy. Straks na de commercials heb ik ook nog eens een plaatje dat je niet kan geloven. Ja, dat is een kleine hint die ik alvast wil geven. Laten wij ook naar 2008 gaan nu met Jeroen van der Boom en Eén Wereld.

0: Luister, communiceer en nog veel meer. De RBS-app vind je ook op onze website.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

geloven dat dat eerste uurtje al zo voorbijgevlogen is. Gelukkig heb ik ook nog een tweede uur klaarstaan. David van Dijk, ik kan het niet geloven van dit jaar, 2026, hier bij RBS. En misschien een plaatje voor de vrouwen die aan het luisteren zijn. Ik heb nog Hans de Boy met een mooie saxofoon op de achtergrond. Een vrouw zoals jij van 1983.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadiran. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
7: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
6: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
8: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

mij zal je s'nachts niet ontmoeten, maar je bent nog wel een extra uur in het gezelschap. Hier, Smokey, I'll meet you again at midnight van 1976 hier bij RBS. Het tweede deel is goed begonnen, denk ik. Straks gaan we ook nog eens Genesis draaien met een plaat in verband met Jezus, die men al redelijk goed kent. Maar eerst naar het eiland van de verloren zielen.

Peter Gabriel die stapte in 1975 uit de band omdat hij dus aan een solo carrière wou beginnen. Een succesvolle trouwens. En daarmee werd Phil Collins dus ook de nieuwe liedzanger van de Genesis. Jesus, He Knows Me van 1991 hier bij RWS. Straks ook Kleimans en Van Geel die op een bepaalde radiostation ook presenteren naar schijnt. Maar wij hebben deze ook nog klaarstaan van 2004. Trouble en Ramag.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit.

Shakira en tango, ja, die zijn echt wel verweven met elkaar, denk ik. Hè. Deze van 2002, en trouwens, momenteel scoort ze ook nog wel heel goed met een bepaald plaatje, zal ik maar zeggen, van een bepaald WK, van een soort sport. En daar hou ik het bij, meer wil ik er niet over zeggen, echt niet. Straks de Pretenders, dat ga ik wel zeggen. En we gaan nog eens knopjes drukken, met Salt en Peppa.

0: een reactie van oei, ben je geen voetbalfan? Ja, van regionaal voetbal, daar ben ik echt wel voor te vinden. Maar zo dat hogere niveau, nee, dat kunnen ze mij niet echt laten kijken. The Pretenders, Don't Get Me Wrong van 1986. En nu Ingeborg met Zo Dichtbij.
1: Luister jij al digitaal naar RBS? Nee? Surf dan als de bliksem naar www.rbs-app.be en installeer onze gratis app.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

ik heb straks ook nog wel Wiltura. Hij kan niet zonder jou. Maar willen we dit muzikale wonder ook nog wel even voor jullie draaien, voor ik mag afsluiten vandaag. Deze van 1987. Jan Hemmer en Crockett's Theme. Veel plezier hier nog bij RBS op deze zaterdagavond. Tot volgende week.

0: NOS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 20 juni. Dit is het regionale nieuws. In Sint-Niklaas heeft afvalophaler Smetco recentelijk 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe opgaalwagens. Het bedrijf dat elke dag 20 huisvulwagens inzet, koopt in de eerste fase 5 moderne voertuigen van lokale dealer Garage van den Keibus. Deze investering is niet alleen bedoeld om te voldoen aan de toenemende vraag door een groeiend aantal inwoners, maar ook om duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. De nieuwe wagens verbruiken minder brandstof en zijn uitgerust met ergonomische cabines en camera's voor extra veiligheid van de opgalers. Daarnaast is Smetco bezig met de digitalisering van de afvalophaling en past het zich aan de toename van ondergrondse afvalcontainers. Ook wordt er getest met een elektrische vuilniswagen die veelbelovende resultaten laat zien. Tot slot vernieuwt het bedrijf zijn logo waarmee het een modernere uitstraling wil geven. De Gentse Valerie Stoop heeft polsbandjes voor kinderen ontwikkeld die ouders waarschuwen wanneer hun kind in contact komt met water of te ver weg raakt. Dit helpt gezinnen om met een gerust hart van een dagje aan het water te genieten. Het kilobandje heeft een bereik van 90 meter en activeert een alarm bij gevaar. Valerie, zelfmoeder, wilde een extra veiligheidsmaatregel zonder toezicht te vervangen. In plaats van een app is het systeem eenvoudig en gebruiksvriendelijk, ook voor grootouders. Kido streeft naar internationale uitbreiding naar landen zoals Frankrijk en Spanje met leveringen die eind juli beginnen. In de Sint-Annalaan in Aalst heeft Jonas te maken gehad met vandalisme. Zijn voordeur werd al 2 keer ingetrapt en vorige week maandag was ook de deur van zijn vader gedoelwit. Jonas, die 30 jaar in de Sint-Annawijk woont, merkt op dat de buurt aan het verloederen is. Het probleem begon in april 2023 toen scholieren belletje trek deden. Na een incident met zijn voordeur klopte hij aan bij de politie en de school, waar de overlast bleef aanhouden. Tijdens een confrontatie met de jongeren werd zijn deur opnieuw ingetrapt, vermoedelijk als wraak. De onveiligheid in de buurt neemt toe met meldingen van criminaliteit en drugdealen. Jonas' moeder heeft te maken gehad met diefstallen van fietsen en recent was er een gewelddadig incident met motoragenten. Jonas heeft de burgemeester benaderd, maar wacht nog op een reactie. En de brandweer heeft donderdagmiddag snel 5 bermbranden onder controle gekregen langs de spoorlijn van Gent naar Mechelen. De eerste melding kwam rond 3 uur vanuit Dendermonde, gevolgd door meldingen uit Wichelen en Sint-Gilles-Dendermonde. Vermoedelijk zijn de branden veroorzaakt door een trein en gelukkig bleef de schade beperkt en raakte niemand gewond. In Schoonaarden was de schade het grootst, maar de brandweer kon erger voorkomen door op tijd in te grijpen. Al met al een snelle en effectieve actie van de brandweer. Tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten voor deze week uit de regio. Maandag start een nieuwe week, dan brengt collega Guy u weer op de hoogte van het lokale nieuws. Fijn weekend voor de rest en graag tot volgende week vrijdag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bikeparts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: in the air.
1: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 8 uur.
5: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: NBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogačar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/31ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogačar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

0: Europeers. Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash, een krasvrije keuze.

0: het resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 20 juni. Dit is het regionale nieuws. In Sint-Niklaas heeft afvalophaler Smetco recentelijk 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe opgaalwagens. Het bedrijf dat elke dag 20 huisvulwagens inzet, koopt in de eerste fase 5 moderne voertuigen van lokale dealer Garage van den Keibus. Deze investering is niet alleen bedoeld om te voldoen aan de toenemende vraag door een groeiend aantal inwoners, maar ook om duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. De nieuwe wagens verbruiken minder brandstof en zijn uitgerust met ergonomische cabines en camera's voor extra veiligheid van de opgalers. Daarnaast is Smetco bezig met de digitalisering van de afvalophaling en past het zich aan de toename van ondergrondse afvalcontainers. Ook wordt er getest met een elektrische vuilniswagen die veelbelovende resultaten laat zien. Tot slot vernieuwt het bedrijf zijn logo waarmee het een modernere uitstraling wil geven. De Gentse Valerie Stoop heeft polsbandjes voor kinderen ontwikkeld die ouders waarschuwen wanneer hun kind in contact komt met water of te ver weg raakt. Dit helpt gezinnen om met een gerust hart van een dagje aan het water te genieten. Het kilobandje heeft een bereik van 90 meter en activeert een alarm bij gevaar. Valerie, zelfmoeder, wilde een extra veiligheidsmaatregel zonder toezicht te vervangen. In plaats van een app is het systeem eenvoudig en gebruiksvriendelijk, ook voor grootouders. Kido streeft naar internationale uitbreiding naar landen zoals Frankrijk en Spanje met leveringen die eind juli beginnen. In de Sint-Annalaan in Aalst heeft Jonas te maken gehad met vandalisme. Zijn voordeur werd al 2 keer ingetrapt en vorige week maandag was ook de deur van zijn vader gedoelwit. Jonas, die 30 jaar in de Sint-Annawijk woont, merkt op dat de buurt aan het verloederen is. Het probleem begon in april 2023 toen scholieren belletje trek deden. Na een incident met zijn voordeur klopte hij aan bij de politie en de school, waar de overlast bleef aanhouden. Tijdens een confrontatie met de jongeren werd zijn deur opnieuw ingetrapt, vermoedelijk als wraak. De onveiligheid in de buurt neemt toe met meldingen van criminaliteit en drugdealen. Jonas' moeder heeft te maken gehad met diefstallen van fietsen en recent was er een gewelddadig incident met motoragenten. Jonas heeft de burgemeester benaderd, maar wacht nog op een reactie. En de brandweer heeft donderdagmiddag snel 5 bermbranden onder controle gekregen langs de spoorlijn van Gent naar Mechelen. De eerste melding kwam rond 3 uur vanuit Dendermonde, gevolgd door meldingen uit Wichelen en Sint-Gilles-Dendermonde. Vermoedelijk zijn de branden veroorzaakt door een trein en gelukkig bleef de schade beperkt en er raakte niemand gewond. In Schoonaarde was de schade het grootst, maar de brandweer kon erger voorkomen door op tijd in te grijpen. Al met al een snelle en effectieve actie van de brandweer. Tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten voor deze week uit de regio. Maandag start een nieuwe week, dan brengt collega Guy u weer op de hoogte van het lokale nieuws. Fijn weekend voor de rest en graag tot volgende week vrijdag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: SBS.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout
0: op 103.9 FM.
2: Het is 12 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/31ste van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

Zondag 5 juli is er een auto-meeting All American Cars plus All Oldtimer Show. Je vindt er alle Amerikaanse wagens, oud en nieuw, alle merken oldtimers en exclusieve wagens.

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Express, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 1 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.